0: Unapologetic, unmatched, the sound of the city.
1: Oh yeah.
0: 011 Radio, the pulse of Josie.
2: Hey Jaruf? Jaruf?
3: What?
2: Come here, Kaffa, come
3: here. I just come, Mas.
2: Please come.
3: What?
2: Hoe kom het je nu kans schoongemaakt? Hoe kom?
3: Hallo, Motto, Bas.
2: Wat? Wat? Praat je samen met mij?